0: we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theboonsetters.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het weer van Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Dat wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: doeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagne. Je voorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
6: Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En

0: wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.

0: mensen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n €225 miljoen. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: maar zit ze lekker in de trein onderweg naar Boston. Het is Stella, Lefty en Boston.
1: Wake up, Kiss.
0: Hey, goedemorgen. Hollarié, hollario. Het is weer tijd voor een nieuwe ochtendshow. Zonder onderbroekenlol, maar wel met interessante dingen die jou de dag door kunnen helpen. Want misschien kijk je wel uit naar aankomend weekend. Nou, wij ook hoor. Ja, we hebben de feesttoeters al klaar liggen. Max Verstappen die kijkt ook uit naar dit weekend. Sterker nog, vandaag begint het al voor hem. Hij kijkt uit naar zijn eerste race op het nieuwe stratencircuit in Madrid. En vooral de 550 meter lange kombocht La Monumental. Die maakt de Red Bull coureur nieuwsgierig. De bocht is namelijk speciaal. Die draait 270 graden. Bijna dus een heel rondje. En die loopt maximaal 24% schuin omhoog. Ja, en Verstappen die verwacht dat hij er niet vol gas doorheen kan. Ik zou het toch wel even proberen als ik jou was. Het raceweekend begint overigens aankomende vrijdag met de eerste vrije training. En zondag om 3 uur dan start de Grand Prix. Ja, Verstappen die krijgt dus een nieuwe kombocht voor de kiezen. Eindelijk een bocht die ook na de race nog duizelig is.
2: Wake up, Kiss. Kiss FM. When I met you in the summer.

0: Kiss FM, Wake Up Kiss, Stefan hier. En als je nou toevallig Kiss FM gevonden hebt en vandaag voor het eerst luistert, vertel aan iedereen in je omgeving dat je Kiss FM aanraadt. Bijvoorbeeld op je werk, bij je collega's of bij je vrienden.
1: Entertainment Today.
0: Het zou toch zonde zijn als je dit zou missen, hè? Entertainment Today, elke dag rond 17:15. Het is nu 14 minuten na 6. Ja, nieuws uit de showbizwereld, want André Hazes, ja, ik zeg gewoon junior hoor. Anders dan denk je meteen aan die oude Hazes, maar André Hazes...

kreeg eerder kritiek na beelden van een optreden waarop zijn stem niet goed klonk. Nou, nu weten we waarom. En Harry Styles gaat volgend jaar verder met zijn Together Together tournee. De Britse zanger die kondigt nieuwe concerten aan in Los Angeles, Berlijn, Rome, Madrid, Dublin en Londen. Waarom niet in Nederland? De 32-jarige Styles die geeft in verschillende steden meerdere concerten. Hij neemt ook verschillende artiesten mee. Denk aan Kylie Minogue en Tears for Fears. En Styles die stond in afgelopen mei al 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Op dit moment treedt hij op in New York, waar hij al 30 concerten geeft in Madison Square Garden. En de zanger die zegt ook blij te zijn met de reacties van zijn fans. En die kijkt er naar uit om zijn tournee in 2027 voort te zetten. Ja, en dit vind ik ook grappig nieuws hoor, want er is een nieuwe ontdekte insectensoort. En een wetenschapper die besloot de insect te vernoemen naar Taylor Swift. Een opmerkelijke eer. Ja, Swift is daarmee niet de eerste beroemdheid die haar naam aan een dier leent. Er zijn er wel eens meerdere geweest. Ik moet even uitzoeken wie, maar toch leuk als je binnenkort dus een insect ziet lopen in je woning. Hey, zou dat Taylor niet zijn? Goedemorgen, welkom bij Kiss FM, Wake Up Kiss. Lekker, de tandjes gepoetst, de haren nat en op de fiets of in de auto onderweg naar je werk. Met Kygo nu.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Wake up Kiss, 6:35. Vandaag trekt er een regengebied over het midden van het land. De temperatuur schommelt tussen de 13 en de 15 graden. Vanmiddag zijn er enkele droge perioden, maar ook wat regenbuien. Bij een temperatuur van ongeveer 19 tot 20 graden. Dit is Wake up

0: De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: agressief allemaal. Fever Dream, daar is deze man niet vies van. Alex Warren hierbij. Kiss FM, alleen wat jij wil horen.
1: Wake up Kiss.
0: Met de opmerkelijkste berichten van de afgelopen dag. Wat is er allemaal gebeurd? Wat zijn nou berichten waarvan je denkt, hey, is dit nou desinformatie of klopt het allemaal wel? Nou, ik heb het allemaal gefactcheckt. Dit zijn berichten die allemaal kloppen. Maar ja, het zijn wel vreemde berichten. Want op internet gaat namelijk een afbeelding rond waarop iemand in een schilderij uit 1937 lijkt te kijken naar iets dat verdacht veel op een smartphone lijkt. Dat heeft geleid tot allerlei theorieën die viraal gegaan zijn over tijdreizen. Want zou dit mogelijk zijn? Ik denk het stiekem wel. Ik denk dat we wel door de tijd zouden kunnen reizen. Maar ja, voordat je me meteen gaat verklaren voor gek. Ik denk dat het bewijs nog wel geleverd gaat worden. En in India gaat een zogenoemde Mehendi Applying Machine viraal. Een Mehendi Applying Machine? Wat is dat? Nou, het apparaat gaat het traditioneel aanbrengen van henna automatiseren. Ja, een henna tatoeage ken je misschien wel eens. Net hetzelfde als een echte tatoeage. Maar is alleen na een paar weken weer weg. En ja, weet je, als je een keer een foutje gemaakt hebt. Ik heb een keer een henna tatoeage laten zetten van Popeye. Maar dat bleek er alleen uit te zien toen het klaar was als het mannelijke geslachtsdeel.

0: eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl. Kiss FM News.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn drie verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De drie zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Uur nummer 2 van de leukste ochtendshow van Nederland. Goedemorgen, wake up KISS. Wakker worden met de hete bangers en jetsers.

Thunder om de dag lekker mee te beginnen. Het is namelijk de 11e september, 9-11. En ik dacht, nou weet je, het is toch 9-11, laat ik het over vliegtuigen hebben. Dat is wel gepast op zo'n dag als vandaag, hè? Ryanair, daar is namelijk nieuws over naar buiten gekomen. Er schijnt namelijk een vlucht te zijn geweest van Ryanair, waarbij er een ruit was gebroken. En dit is echt mijn ergste nachtmerrie, dit. Een man, die werd naar het raam getrokken en die werd bijna naar buiten gezogen. Tijdens een Ryanair-vlucht. En nu heeft de CEO van Ryanair, Michael O'Leary, ontkend dat dat gebeurd is. Volgens hem had de 61-jarige passagier wel nek- en schouderletsel opgelopen. Want het raam was wel gebroken. Maar hij zat gewoon netjes vastgegespt in zijn stoel. Dus het is allemaal sensatie. Volgens Michael O'Leary, de CEO van Ryanair. Technisch gezien, zegt hij, was hij er niet uitgetrokken. Maar wel bijna, hè? Ja, het is allemaal wat, hè? Nogmaals, ik vind het zo eng. Jarenlang heb ik vliegangst gehad. Durfde ik gewoon eigenlijk niet de lucht in. En ik deed het dan wel, omdat ik dacht, ach, dit is makkelijker allemaal. Ben ik eerder op mijn locatie. Maar goed, als je dan dit weer hoort, hè. Een passagier die 2 minuten uit het vliegtuig ging. Ryanair zelf, die noemt het een...

en Home Wrecker. Als je nou vandaag voor het eerst luistert naar Kiss FM, welkom ten eerste. Ik ben Stefan en je hoort de Kiss FM ochtendshow Wake Up Kiss. Als je toevallig mensen in je omgeving hebt, vrienden of familie of je buurvrouw of collega's op het werk die een leuke nieuwe radiozender zoeken, ja, zeg dan gewoon dat jij luistert naar Kiss FM, want iedereen moet dit radiostation aan hebben staan. Entertainment.

De wereldberoemde wraakjurk van prinses Diana die gaat opnieuw onder de hamer. Misschien ken je het verhaal nog wel, hè? Prinses Diana die droeg de laag uitgesneden jurk op 29 juni 94. Ze bezocht toen een openbaar evenement, maar op dezelfde avond was haar man op de televisie te zien. Prins Charles is dat.

Christina Stambolian jurk. Die wordt geschat op 110 tot 220.000 pond. En wordt op 9 december in New York geveild. Dus wil je echt zoiets tofs hebben? Nou, ik weet niet. Ik zou het eigenlijk niet willen hebben. Ik zeg wel tof, maar ik zou zo'n jurk niet willen hebben. Sowieso, wat moet ik met een jurk? En ten tweede, ja, weet je, ik vind het een beetje luguber allemaal. Harry Styles, dat is wat minder luguber. Die gaat namelijk volgend jaar verder met zijn Together Together tournee. Harry die kondigt dus nieuwe concerten aan in Los Angeles, Berlijn, Rome, Madrid, Dublin en Londen. En waarom staat Amsterdam er niet bij? De 32-jarige Harry Styles die geeft in verschillende steden meerdere concerten en hij neemt ook andere mensen mee. Bijvoorbeeld Kylie Minogue gaat lekker mee en ook Tears for Fears. Styles die stond afgelopen mei al 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En de zanger zegt blij te zijn met de reacties van zijn fans en die kijkt er naar uit om de tournee van 2027 tot een onwijs succes te gaan maken. Harry Styles dus. Ja, en dan is er nog iets. Iets wat ik je graag even wil vertellen. André Hazes. Ja, ik noem hem tegenwoordig nog steeds André Hazes junior. Want anders dan weet je misschien niet dat ik het over zijn zoon heb. Maar André Hazes junior dus, die heeft

0: langere tijd op de verkeerde manier gebruikt is. En daarom moet hij zijn stem nu verplicht rust geven. André die baalt er verschrikkelijk van, maar die wil voorkomen dat hij blijvende schade oploopt. Ja, nou, helemaal stoppen met zingen, dan lopen we ook geen blijvende gehoorschade op.
1: Wake up, Kiss.
2: Kiss FM.

0: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Vullen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: onder de douche vandaan. Temper City op de radio. Kiss FM, Self-Aware. Straks hoor je nog Ray, Where's My Husband?
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, help even mee te raden wie het is.
1: Welke influencer is dit?
0: Want wie is toch deze influencer?
1: Welke influencer is dit?
2: Het is uit, man.
3: Maar met wie? En hoe? En waarom? En wat is er allemaal aan de hand met jou vandaag?
2: Nou, ik weet niet of jullie het wisten, maar ik had dus een internetvriendinnetje.
0: Kiss FM. Ja, voordat je dacht dat je naar een scène uit goede tijden slechte tijden aan het luisteren was. Nee, dit komt gewoon uit een vlog van een social media influencer duo. Ja, het is een tweeling, dat mogen duidelijk zijn als jij weet wie het is. Dan mag je dat zometeen vertellen tegen de speaker van je radio. Want dit is namelijk Kiss FM. We weten dat je druk hebt, het is ochtends. Je bent natuurlijk met van alles en nog wat bezig. Boterhammen smeren, jezelf een beetje in orde aan het maken en zo voor alles. Dus ik ga je niet vragen om te bellen, te mailen of te faxen of op een andere manier contact te zoeken met de studio. Maar zometeen vertel je gewoon de oplossing tegen de speaker van de radio. En dan vertrouw ik erop dat je niet liegt, want jij krijgt van mij namelijk wel, als het goed is, een staande ovatie.

0: Bruno Mars doet het met iedereen samen, ook met Karol G. Dit was Stil. Nou, ik hou mijn mond dicht.
1: Welke influencer is dit?
0: Want weet je inmiddels de oplossing?
1: Welke influencer is dit?
0: Ah, je mag het zo meteen gewoon vertellen, geen probleem.
1: Welke influencer is dit?
0: Want wie is dit?
2: Het is uit, man.
3: Maar met wie? En hoe? En waarom? En wat is er allemaal aan de hand met jou vandaag?
2: Nou, ik weet niet of jullie het wisten, maar ik had dus een internetvriendinnetje.
0: Het klinkt echt heel goed geacteerd ook. En dat is ook niet zo gek, want die jongens, het zijn twee jongens, het zijn tweelingen, die zijn ook te zien in verschillende films en tv-programma's. En dat is overduidelijk, zo zijn ze onder andere te zien bij NPO Zapp. Maar ook hebben ze in een film gespeeld Brugklas en Hands Up. Nooit van gehoord, nooit gezien ook, maar waar gaat het om? Het gaat om het duo... Ja, ja. Quinn en Aaron Bezemer. Ze komen uit 2004 en zijn eigenlijk al sinds jaar en dag social media influencers. Hey, had je dit goed, dan ga ik eventjes voor je staan. En ik ga een heel groot applaus voor je.

Doe me een lol als je vandaag toevallig een goede vriend of vriendin spreekt. Of toevallig zomaar iemand op straat. Vertel hem of haar dat je elke dag Kiss FM hebt aanstaan. Applaus als je dat doet. Dank je wel vast. Hey, als ik je zeg welke plaat krijgt jou echt in de weekend mood. Nou, dan moet het deze zijn. Riton. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitsers media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met de partij drugs. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Aryna Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen en het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Wake up KISS, bijna weekend en ik heb straks een nieuwtje over het torentje waar premier Jette zich elke dag in schuil houdt. Dat wordt even lachen zo.

Zou die zijn A-diploma al hebben, deze Teddy Swims? Wake up, Kiss. Jongens. Welkom elke dag tussen 6 en 9. De nieuwe manier van ontwaken bij het vernieuwde radiostation. Of liever gezegd, het nieuwste radiostation van Nederland. Dit is Kiss FM. Met al die hete hits, bangers en jetsers. Met heel veel muziek en weinig gepraat. En als we dan al praten, dan gaat het echt wel over iets hoor. Want ik heb nu iets gevonden. Waarschijnlijk weet je wel dat er miljoenen uitgegeven gaan worden aan het opknappen van het torentje. Het torentje van onze premier. Daar kan hij niks aan doen hoor, die jetten. Dat ding dat is gewoon afgeleefd en er moet gewoon van alles moeten vernieuwd worden. Maar ze hebben ook even de houten kap van het torentje bekeken. En wat blijkt... Ja, dit is echt even opzienbarend hoor. Want dat ding blijkt namelijk al 480 jaar oud. Ja, echt serieus. Het hout werd gekapt toen Nederland nog niet eens wist... dat het ooit zoveel premiers nodig zou hebben. De eiken balken waarmee de houten kap gemaakt is... Die komen uit Zuid-Zweden en die zijn in

0: miljoen extra kosten. Het hout blijft behouden en krijgt straks ook een plek boven het hoofd van Rob Jetten. Oké, dus het is hout uit Zweden. Nou, oké. Dus eigenlijk is het gewoon het torentje van IKEA.
1: Kiss.
2: Throwback. Yeah.

Olivia Rodrigo. Entertainment Today. Wat een jetser is dit. Heerlijk om mee wakker te worden. Het is vrijdag, ja, als je net je boterhammetjes gesmeerd hebt voor een nieuwe dag. Of wellicht dat je geniet van een vierdaagse werkweek. Dat je gewoon nog lekker op één oor ligt. Je bent van harte welkom. Vertel ook iedereen dat je KISS FM aan hebt staan. Wij zijn namelijk het nieuws.

Ja, en ik heb nieuws, hè. Showbiz en entertainment nieuws. Altijd om 15:15 in de ochtendshow Wake Up Kiss. Harry Styles die gaat namelijk volgend jaar verder met zijn Together tournee. En hij kondigt ook nieuwe concerten aan in LA, Berlijn, Rome, Madrid, Dublin, Londen. Maar niet in Amsterdam. Waarom? Waarom? De 32-jarige Harry Styles die geeft in verschillende steden dus meerdere concerten, behalve Amsterdam dus. Hij neemt ook nog vrienden mee, bijvoorbeeld Kylie Minogue en Tears for Fears. Die staan ook klaar om Harry te begeleiden. Styles die stond afgelopen mei al 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Nou, als je geluisterd hebt naar Kiss FM in die tijd, nou, dan kan je dat niet gemist hebben natuurlijk, hè. Ja, en dan ook nog ander nieuws, want André Hazes die heeft zijn geplande optredens geschrapt vanwege problemen met zijn stem. Hij heeft zijn stem namelijk al langere tijd op de verkeerde manier gebruikt. En om te voorkomen dat de schade blijvend is, ja, stopt hij nu met zingen voorlopig. Het management heeft ook gereageerd. Maar ja, ik kan wel zeggen, dat komt er allemaal niet zo heel erg veel uit. Dus dat is gewoon het standaard verhaaltje. Voorlopig even niet zingen. Even rust nemen, André. Ja, en de Spice Girls. Voor de mensen die het meegemaakt hebben in de 90s. Ik heb het meegemaakt. Ja, ik ben zo'n oude lul. Ik geef het toe. Ik ben geen Gen Z. Sorry, Ferry. Ferry Omen, die neemt altijd in de maling ermee. Omdat ik namelijk geen Gen Z ben. Hij is dat wel. Maar de Spice Girls, die brengen ter eerste van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit. Met alle singles die de Spice Girls ooit hebben uitgebracht. De collectie bestaat uit 14 cd's met 160 nummers. Ja, en het is heel bijzonder natuurlijk. Iedereen gaat naar de cd-winkel rennen om dit te halen. Trouwens, cd-winkels, zijn ze er nog? Ik zie heel sporadisch nog wel eens een winkel die cd's verkoopt inderdaad. Maar ik weet zeker dat het heel veel verkocht gaat worden bij de verschillende postorderbedrijven. Ja, en op de vraag of de Spice Girls ook nog eens bij elkaar komen. Ja, daar zeggen de Spice Girls zelf altijd over. Ja, waarschijnlijk wel, maar daarover later andere mededelingen. We wachten het af. Ik hoop wel dat ze weer een keer komen gewoon. Ik denk echt dat het gewoon gigantisch groot gaat worden. Als ze Mel C en Mel B en noem het allemaal maar op. Sporty Spice, weet je nog meer. Als die allemaal bij elkaar komen, dat wordt een geweldig feest. Nou, Harry Styles komt er zo aan. Naar Miley Cyrus. Today.

0: Yes. Adore You. Een liedje voor jou. Echt op jouw lijf geschreven, want wij adoreren jou ook. Jij als vriend van Kiss FM en vriend van de ochtendshow. Goed dat je de radio aan hebt staan. Dan staan we hier tenminste niet voor jammer de korte achternaam. Ik weet niet of je een leuk weekend tegemoet gaat. Ik heb niet echt heel veel plannen. Behalve dan af en toe zien we op bezoeken of zo. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, maar is niet zo relevant voor op de radio. Maar dit is dan wel grappig, want Max Verstappen die is op dit moment in Madrid. En die gaat zijn eerste race op het nieuwe stratencircuit van Madrid rijden. Vooral de 550 meter lange kombocht maakt de coureur nieuwsgierig. Ja, het is namelijk echt een enge bocht hoor. 270 graden draait hij. Dat is gewoon bijna een heel rondje. Kan je nagaan. Een beetje drift over die baan. En hij loopt maximaal 24% schuin. Ja, net alsof je in de Alpen rijdt. Verstappen die verwacht dat hij er niet vol gas doorheen kan. En Max, doe het ook niet. Probeer het eerst even uit. Ik zou echt het zekere voor het onzekere nemen. Mocht je het allemaal willen volgen. Vandaag begint het allemaal met de eerste vrije trainingen. En zondag om 3:00 dan start de Grand Prix. Dit is Kiss FM. Het hele weekend laat je de radio aanstaan voor dit soort dengers en jetsers.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

veel bizarder is. Iets dat namelijk 44.000 jaar oud is. En dat daarmee het oudste, bekendste kunstwerk ter wereld is. Dat schijnt Sulawesi te heten. Op een Indonesisch eiland staat dat Sulawesi. Maar is dit waar of is dit weer desinformatie? Ik ben altijd op zoek naar de waarheid. En daarover...

Heren, wat blijkt namelijk? Het volgende blijkt. Het is niet waar. Nee. In 2019 zeiden ze inderdaad dat, die schildering in Sulawesi is 44.000 jaar oud. Maar het blijkt namelijk nog ouder te zijn. Nog ouder. Nieuw onderzoek uit 2024 heeft de datering aangepast. Deze muurschildering is waarschijnlijk zelfs 48.000 jaar oud. Nou, ik mag dan wel geen Gen Z'er meer zijn en daar vaak doorgepest, voorgepest worden... Door

0: Hey, leuk dat je er bent. Heb je nog iets spannends gedaan afgelopen dag?
1: Nou, jij hebt sowieso via WhatsApp heel wat filmpjes naar mij gestuurd.
0: Ja, dat klopt.
1: Afgelopen week over geschiedenis en zo. Vinden we allemaal helemaal heel interessant. Dus ik denk dat ik dat vanavond eerst maar eens even terug ga kijken allemaal. En voor de rest geen idee wat ik dit weekend ga doen.
0: Oké, ik heb nog wat meer filmpjes voor je, anders als je het leuk vindt.
1: Ja, welke zou je als eerste aanraden?
0: Nou, ik heb wat geschiedenisfilmpjes, onder andere over de Tweede Wereldoorlog. Die zal ik je wel even doorsturen. Moet je echt even bekijken.
1: Oké. Wat ga jij doen?
0: Nou, ik heb eigenlijk geen flauw idee, maar ik denk toch wel Max Verstappen kijken dit weekend.
1: Nou, dan zou ik je geloof ik wat filmpjes doorsturen dan.
0: Oh, maar toch geen vieze filmpjes, hè, Ferry?
1: Alleen maar YouTube dit weekend.
0: Oh, gelukkig. Ferry, oh, maar zo.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure argandolie van argandwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. argandwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op argandwinkel.nl/gratis.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: KissFM News.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. Een van de verdachten kwam daarbij om, de andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien.

0: het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Ja, goedemorgen en welkom met Best Deals. Zometeen ook Bakermat komt eraan. Na Cameron Withcamp nu, dit is The Kingdom of Fear.

zouden een kleine pauze hebben gehouden. Sindsdien bijna niks meer van de gasten gehoord. Bastille en Good Grief bij Kiss FM. Goedemorgen, wij zijn er voor je met de hits. Alex Warren zometeen ook. Tom Grennan komt eraan. En och, ja, misschien wel. Het is nu september, dus we kunnen wel een beetje langzaam al terugkijken naar de hit van het jaar. Misschien wel de hit van 2026. Shakira en Die Die.

vind het altijd leuk om wat van je te horen via de gratis Kids WhatsApp 0800-1078. Je mag alles sturen, behalve vieze foto's. Die mogen naar een ander radiostation. Zometeen Bruno Mars en aangevraagd door Daphne via diezelfde WhatsApp. Alexis Jordan, happiness. Okay.

0: Lipa en Illusion bij Kiss FM. Diezelfde Dua Lipa die ook, nou eerlijk is eerlijk, een aardig woordje Nederlands kan spreken. Laat ik het zo zeggen, het belangrijkste kan ze vertellen.
1: We gaan helemaal naar de kloten.
0: Ja, exact. We gaan helemaal naar de kloten. Al dus Dua Lipa Illusion bij Kiss FM met Zara Larsson zometeen. Ook Afrojack binnen nu en 30 seconden.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.

Ik vind het toch wel mooi. Ik zag laatst een interview van Afrojack voorbij komen. Waar de beste man het volgende zei. Ik schrijf dus het liefst mijn liedjes in mijn privéjet. Toen dacht ik, ja, ik schrijf ook het liefst mijn liedjes in de privéjet. Ik luister ook liever naar Chris FM in mijn eigen privéjet. Ik heb het alleen even niet, Afrojack. Dacht ik, oh ja, hoe kunnen sommige artiesten, hè, totaal van de bewoonde wereld, van de echte wereld vandaan leven? Maar ik gun het er van harte, Afrojack, en hey bij Kiss FM. Met zometeen onder andere Olivia Rodrigo, ook Maroon 5. Komt eraan, en och, lekker deze. De liefste van Biggie G en Topic. En Sorry Papi bij Kiss FM. Good morning. Oh yeah.

Veel artiesten die denken er echt maanden over. Nou ja, wat ga ik nou doen als artiestennaam, weet je wel? Samber, die heeft er op zich niet zo heel lang over nagedacht. Shane Michael Booth. Oftewel, zijn drie initialen. SMB, oftewel Samber. Zo is het uiteindelijk geworden. Homewrecker bij Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail.

0: Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen. De voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Ja, goedemorgen en welkom met Rudimental. Zometeen ook One Republic komt eraan. Somber naar Temper City nu. Dit is Self-Aware. Goedemorgen.

0: taste.
1: Uit de onderzoeken naar voedselverslaving blijkt dat de chocolade bij de meest verslavende voedingsmiddelen hoort. En naar schatting ervaart een groot deel van de bevolking, en vooral vrouwen, regelmatig intense trek- of verslavingsgedrag rondom chocolade. Iemand die dat sowieso herkent is Jess Glynn. Je hoorde haar net samen met Rudimental, Macklemore en Dan Kaplan en These Days bij Kiss FM. Ze meteen onder andere muziek van Sabrina Carpenter. Ook Laureen komt eraan. Chocoladeverslaving of niet, wij zijn er voor je met One Republic.
2: Every time.

0: gezegd een paar dagen geleden al. We hebben helemaal niks meer gehoord van George Ezra de laatste tijd. Echt helemaal niks. Het is doodstil rondom de beste man. Door de Green Green Grass bij Kiss FM met Calvin Harris. Zo meteen ook Cat's Eye komt eraan. En. Vindt het leuk om het van je te horen via de gratis Kiss WhatsApp 0800-1078. Eva die meldde zich ook. Die zegt, kan je dat ene liedje van Magnetic draaien? Ik denk dat je het liedje van de bouw zou bedoelt. Namelijk Magnetic, misschien wel de zomerhit van 2026. En uiteraard kan ik die even voor je draaien. Je hoort hem nu bij Kiss FM. Goedemorgen.
1: Zo.

0: Goedemorgen, Kids Hoi en Animal. Hoor je bij Kids FM met Sienna Sparrow zometeen. Ook Ed Sheeran komt eraan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Hullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Ed Sheeran en Azizam bij Kiss FM met de Amsterdamse helden, mag ik wel zeggen. Ik bedoel, ze hebben laatst opgetreden bij de bruiloft van Dua Lipa. Daar ben je niet de minste. Ik heb het over de gasten van Another. Zo hoor je zo meteen met een van de zomerhits van 2026. Ik wil je eerst graag even voorstellen.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Nieuw muziek van Ariana Grande. Hoor je nu bij Kiss FM.

Tiësto en Lelo bij Kiss FM. Goedemorgen. Morgen weer tussen 4 en 6 een nieuwe editie van de Kiss 40 met Bas van Tijdingen. En afgelopen editie stond hij op plek 39. Dus misschien heeft hij wel de lijst verlaten. Of kan hij er nog net een weekje in blijven. Bruno Mars en Adios Might. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. Twee

0: dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Ja, goedemorgen en welkom met muziek van The Script. Zometeen ook Alex Warren komt eraan. En och, lekker deze. Shakira op de vrijdag. Dit is Zoo.

Rapture met Superheroes. Ik hoor je denken, Rapture? Bijna een naam geweest, of The Rapture, zo willen ze zich misschien ook wel noemen. Maar ze hebben heel lang met de naam Rapture gelopen. Ze dachten, ja, dat vinden wij zo'n vette bandnaam. Maar uiteindelijk toch gekozen voor The Script en Superheroes bij Kiss FM. En daar kennen we ze natuurlijk van. Goedemorgen, dit is Kiss FM op je vrijdagochtend. Met zometeen onder andere David Guetta naar Lost Frequencies, Live It All.

gisteravond gekeken. Kiss FM. Of misschien eergisteravond al wel, want toen was het voor de Videolandkijkers al beschikbaar. Namelijk de B&B voor Liefde reunieaflevering. Oh, ik heb er echt wel een paar dagen op zitten te wachten. Ik keek ze aan namelijk überhaupt al vooruit via Videoland, maar nu val ik in een soort van gat. Ja, ik kan nu niet meer B&B voor Liefde gaan kijken. Dus ik ben al, ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Maar goed, langzaam natuurlijk richting het B&B Winter voor Liefde seizoen. Maar misschien herken je dat wel. Dat je dan, ja, hoe moet ik nou opeens gaan kijken natuurlijk. Nou, sowieso luisteren naar Kiss FM dit weekend. Met Robin en met Bas en met Charlotte en met Patrick. En zometeen Bakermat, het Jonas Brothers komen er ook aan. En dit is nu Camera with Kamp. Ah,

0: Goedemorgen, dit is Kiss FM, Alan Walker, zometeen ook Olivia Rodrigo komt eraan.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Er zijn drie dingen zeker in het leven. 1. We gaan allemaal dood. 2. We betalen met z'n allen belasting. En 3. Er komt een documentaire uit over Avicii. Dat is echt, elk jaar komt er wel een documentaire uit over de beste man. En dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Maar ik ben wel, ja, ik vraag me wel een soort van af. Ik ben wel een soort van benieuwd. Ja, wat kan je na zoveel jaar nog meer vertellen over de beste man? Maar waarschijnlijk komt er ergens volgend jaar een nieuwe documentaire uit over Avicii. Ik dacht reden genoeg om hem even te draaien. Avicii de held. Hey brother, my kid.

even een klein applausje hoor. Even. Oep. Je hebt het overleefd. De vrijdagochtend betekent geen enkele werkochtend meer om te gaan werken. Dus voor het weekend. Oftewel alleen nog maar de vrijdagmiddag. En dan is het langzaam weekend lekker gedaan. Zometeen na 12 uur heel veel plezier met de Kiss Lunch. A.k.a. alleen maar hits. De meeste hits van het land met Dimitri Skops. Veel plezier zometeen daarmee. Yes. Your head music station.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek

0: virus dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Hey, goedemiddag en welkom de Kiss Lunch op je vrijdag. Lekker richting je weekend. Lekker lunchen en de hits van Dua Lipa, Ella Langley en Hugh Gale.

Dua Lipa en Be The One. Kiss Lunch. Kiss FM. Hartelijk welkom bij de Kiss Lunch op je vrijdag. Lekker weekend komt eraan. En je favoriete hit komt er ook aan hier bij Kiss FM. Moet je hem wel even doorgeven. Dit is namelijk de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de hits. En als je een hit wil horen zo op je vrijdag, dan ben je welkom. Stuur hem op via de app 0800-1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. 0800-1078. Gideon heeft al een appje gestuurd. Madcon wilde je horen met Begging. Die ga ik zo meteen draaien. En eerst hier Damian en David. Dit is Talk To Me in de Kiss Lunch.

0: Eet smakelijk. Oh, je zit nog niet te lunchen? Nou, doe dat eventjes dan, hè. Het is lunchtijd. En je weet het, elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de hits hier bij Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch. Stuur me een appje op 0800-1078. 0800-1078. Dat kan een tekstberichtje zijn, maar je mag het ook inspreken. Klik dan op het microfoontje. Maar als je dat doet, dan hoor je jezelf zometeen misschien wel voorbij komen hier op de radio. Moet je maar zin in hebben, maar het lijkt mij leuk als je even wat inspreekt. Als je even zegt van, ja, hallo, ik stap de bouw en ik wil graag bla bla bla horen. Dan kan het dus inspreken via de app 0800-1078. Eens even kijken, Wouter, die wil graag Calvin Harris horen met Satisfy, zijn favoriete nummer. Hij moet even gas geven, want hij rijdt van Leeuwarden naar Almere. Dat is een stukje rijden, hij is net onderweg. Nou, die komt eraan zometeen, Calvin Harris. En ook Bruno Mars en Taylor Swift onderweg bij Kiss FM.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

Hoi Dimitri, spannende dag voor mijn zoontje. We gaan namelijk op zwemles. We zijn ons nu aan het klaarmaken, maar we luisteren toch nog eventjes snel naar de Kids Lunch. En drijven mij graag iets van Timbaland. Groeten van Yvette. Oh, zwem ze, veel plezier. Timbaland komt eraan met One Republic. Apologize zometeen. En ook Benson Boone staat voor je klaar. Eerst Calvin Harris. Dit is Set a

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte, zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Het plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade. En hoeven kandidaten minder ver te reizen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: SoundCloud op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
1: Hey, goedemiddag richting je weekend met de hits op KISS. Panic at the Disco zometeen. Cameron Whitcomb komt eraan. De nieuwe Animal van Catch Eye.

Panic at the Disco, High Hopes, dit is Kiss FM. Ben je Formule 1 liefhebber? Of is je vriend dat? Ah, blijf even luisteren. Zometeen neem ik het programma voor dit weekend eventjes met je door. De grote prijs van Spanje staat op het programma. You hit.

Black Eyed Peas. I got a feeling. Heerlijke throwback hier bij Kiss FM. De Formule 1 komt weer in actie. We gaan zo meteen los met de eerste vrije training om 2:30. We hebben de tweede vrije training vanmiddag om 5:00. Ja, en dan ook nog een derde vrije training op zaterdag. Maar goed, is niet zo heel belangrijk. De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Morgenmiddag 4:00 en de hoofdrace is zondag om 3:00. Altijd een mooie race natuurlijk. De race in Spanje, in Madrid. Was dat niet de race die Verstappen voor de eerste keer won? Ja! Nou, veel plezier met kijken naar de Formule 1 dit weekend. Dit is Kiss FM. Alex Warren, die komt eraan met Fever Dream. Ook zometeen Ariana Grande. En nu Coldplay en BTS. Dit is My Universe. Kiss FM.

0: gaan.
1: Ja, dat willen we allemaal wel richting de zon. Ik heb hier nog iemand staan met een grote zwarte bril. Een beetje een buikje. Wat wil jij precies?
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: Ja, Rutger wil dat ook wel. Yougel hoor je, Moving to the Sun. Dit is Kiss FM. Met Shakira, Miley Cyrus en Somjeu. Zometeen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Hey, Den Haag. Van oudsher komen daar al gigantische artiesten vandaan. Direct natuurlijk, Anouk, Golden Earring. En ook deze gasten komen uit Den Haag, die heftige stad achter de duinen. Somjeu bij Kiss FM. Dit is Feels Part 2.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is één van de vijf dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijft dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerst de hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Hey, goedemiddag. Pitbull en Christina Aguilera zometeen. Feel this moment. Ook Teddy Swims en nu Offenbach. Dit is Miles Away.

Hey, dat is grappig. Zometeen hier een wereldberoemde DJ die vroeger één droom had. En dat is... Ja, is dat professioneel? Ja, goed. Ze komen uit voor de keukenkampioendivisie. Hij wou heel graag bij een club spelen in de keukenkampioendivisie. En wie hij is en bij welke club die wou spelen, hoor je zometeen bij Kiss. Net als Morgan Wallen en nu Harry Styles. Dit is American Girl.

Hey Marie bij Kiss FM. Ciao, adios. Cameron Whitcomb komt eraan, Kingdom of Fear. En eerst DJ Tiësto, geboren in Breda. En daar hebben ze NAC Breda, de voetbalclub. Komt nu uit in de keukenkampioendivisie. Dus niet eens de eredivisie, maar in de keukenkampioendivisie. En kleine Tiësto, kleine Thijs, want zo heet hij eigenlijk, had vroeger één grote droom. Dat was later, als ik groot ben, spelen bij NAC Breda. Oké, ja. Ja, ze zeggen wel eens droom groot, maar inmiddels leeft hij het leven nog veel groter. Hij is een wereldberoemde DJ geworden, die Tiësto. En hij speelt niet in de keukencomputer. Okay. Maar goed, Tiësto, ja, we hebben het erover. Laat ik hem ook maar even draaien. Ook weekend komt eraan, dus die beuken van hem mag er wel even in.

0: Self-Aware, Temper City, Kiss FM. Max en Danny Grammer komen eraan. Ook zometeen Armin van Buren en Jesse J.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.

0: Armin van Buren, Dream a Little Dream. Dit is Kiss FM richting je weekend met de hits. Lekker zeg, heb je al weekendplannen? Hè? Of moet je je vrienden nog appen? Nou, doe dat maar eventjes hoor. Ja, mag voor mij wel. Oh, je bent aan het werk. Doe dat dan even als je baas niet kijkt. Mag je best je vrienden appen voor het weekend hoor. Ja, mag voor mij. Ed Sheeran zometeen. David Guetta komt eraan. En eerst even een plaatje in de categorie Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat is natuurlijk wel zo gezellig.
1: Kiss Throwback.
0: Domino. Ja, als er één gaat, dan gaan ze natuurlijk allemaal. Uit 2011, Jessie J bij Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kiss FM News.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
10: Met een lekker muzikaal tripje richting het weekeinde. Goedemiddag. Kiss and Ride met voor 4:30 onder andere Carol G, Miles Smith. En we beginnen met de Bouza.

Calvin Harris samen met Rihanna en This Is What You Came For. Goedemiddag, Kiss & Ride. Strakjes in het shownieuws, het entertainmentblokje, een lekkere roddel over schuine streep van Gordon.

Tijd voor het shownieuws. Het entertainmentblokje van deze vrijdagmiddag. Het heeft alles te maken met twee van onze favoriete Nederlanders. Tenminste voor een heleboel mensen. Gerard Joling en Gordon Ooit. Dat is een bijzonder succesvol tv-programma. Lachen, gieren, brullen. Dat was vrijdagavond of zo. En Gordon heeft ook samen met onder andere Gerard Joling gezongen in De Toppers. En nou beschuldigt Gordon Gerard Joling van handelingen die niet door de beugel konden tijdens de topperstijd. Vraag ik me af, wat zou dat kunnen zijn? Ja, misschien had Gerard Joling zijn microfoon wel aanstaan.

0: Ja, vrijdagmiddag bij Kiss. Goedemiddag, Alesso en One Republic, strakjes.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.

0: Justin Bieber en DJ Snake.
1: Kiss and Ride.
0: Jouw filefeestje en ja, vandaag ook weer jouw perronparty. Slecht nieuws voor de fans van het Latin Festival Palmundo, waar artiesten als Bad Bunny en Mark Anthony regelmatig optraden. Vlak na de bekendmaking van de editie 2027 is bekend geworden dat ze failliet zijn. Wat daar precies de oorzaak van is,

0: Oops, I did it again, Britney Spears.
1: Kiss and Ride.
0: Ze is in mijn achting gestegen. Nou stond ze al behoorlijk hoog als zijnde artiest. Maar nu als mens heeft ze bij mij ook een plekje in mijn top 5. Ze vangt namelijk zwerfhonden op. En roept de rest van de wereld op dat ook te doen. Miley Cyrus bij Kiss.

Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
4: Goedemiddag, heb je even voor weer een half uurtje kanjers. Voor 4:30 onder andere Stromae, Ray, Major Lazer en Harry Styles. Boy.

0: Major Lazer, Nyla en Fuse OD hier bij Kiss FM.
1: Kiss and Ride.
0: Jouw filefeestje, / perronparty. En over die perronparty wil ik het hebben, want voor jullie op het perron, dan wel in de trein, heb ik strakjes de Kiss and Ride train track. Van een Schotse producer en een Engelse zangeres. Verderop in de show. Nu eerst even Ariana Grande.

Stromae bij Kiss en Papa Woody. Kiss and Ride. Ze werkten al jaren samen en de geruchten van ze hebben een relatie waren niet van de lucht. Nou goed, ze hadden wel een relatie, maar geen persoonlijke. Het was echt een professionele relatie en die wierp zijn vruchten af. De Kiss and Ride train track van vandaag is van Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: Mars hier bij Kiss. Goedemiddag, Kiss and Ride met Somber, strakjes.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Coldplay, Little Sims en Burna Boy. Kiss and Ride. Etzilia Romley heeft de promotie voor haar nieuwe single moeten afzeggen. Ze heeft via Instagram laten weten dat ze in het ziekenhuis terecht is gekomen vanwege een blinde darmontsteking. Ze is ondertussen al wel geopereerd en alles is goed gegaan.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boelgeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooy.
2: Met weer een lijst vol met hits. Voor 5:30 onder andere. Even kijken. Cameron Wincamp, Temper City, Lady Gaga en Bebe Rexha. Your

0: Onderweg naar het weekend met Kiss en Lady Gaga Alejandro.
1: Kiss and Ride.
0: Serieuze waarschuwing. Tom Cruise komt weer met een nieuwe film. Nee, geen Mission Impossible 2400. Het is een politieke thriller genaamd Digger. Die verschijnt op 2 oktober.

0: Weekend hier bij Kiss and Save Your Tears. B&B vol liefde schijnt razend populair te zijn. Ik heb zelf nog nooit een aflevering van gezien, maar het is zelfs in de running voor een televisiering, heb ik begrepen. En hebben tijdens de reunie Timothy en Michael bevestigd dat ze een relatie hebben. Poeh!
1: Kiss and Ride.
0: Met nu Teddy Swims.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Alone bij Kiss en Love Somebody. Kiss and Ride. Cameron Whitcomb, wel bekend. We draaien hem regelmatig hier bij Kiss. Sterker nog, ik heb hem straks ook gedraaid. Misschien had ik het toen moeten vertellen, maar het is wel volledig ontschoten. Die komt naar Nederland om precies te zijn. Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daar staat hij volgend jaar 9 februari. Mocht je er naartoe willen, kaartverkoop is gisteren begonnen.

0: Ik heb het al op meerdere manieren uitgesproken horen worden. Gewoon St. John of St. John. Het ging in ieder geval over Road.
1: Kiss and Ride.
0: Nog op je werk, op het perron te wachten op de trein. Of zit je al in de trein? Of misschien zit je in het automobiel op Slanswegen. Dit is Kiss FM. Drive safe.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Huilen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnel-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend. Maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren en dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde 20.000 euro op om de uitvaart te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel, de hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie

0: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat, vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000 en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Kiss Throwback. Kiss Throwback. Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Een man uit Waspik is betrapt op winkeldiefstal. Dat meldt Omroep Brabant. De politie werd ingeschakeld en die handelde het incident meteen af. Maar even later zagen de agenten hem in een auto stappen en wegrijden, zonder dat de man een rijbewijs had. Ook zat hij onder invloed van drugs achter het stuur en dat was niet de eerste keer, dus is ook de auto ingenomen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws.